Puppet Show. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab helemaal leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft kort na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna twee keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek via je favoriete streekradio.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden daar al vaker zwarte beren gezien, zei hij. De beer wordt binnenkort afgemaakt. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het was de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een route die was aangewezen door de VS. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Gisteren is voor de tweede dag op rij op het festival De Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht was ingeschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Een dag eerder liep een andere stuntman een hersenschudding op, ook bij de landing. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en daarna kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS daar weer operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Koeweit. In Koeweit waren die aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië waren volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. Het waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De 2 hadden volgens hem al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de tweede dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd was gekomen. De stunt zou dit weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat het beter is om dat niet nog een keer te doen. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen. En daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat de aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. De schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico, in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten 2 mensen gewond. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. 2 mensen zijn aangehouden. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

the courage.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en die is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakten in Mexico er 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben zo'n 90.000 Nederlanders te maken met de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten en na volgend jaar moet uitzien. Het weer, het is bewolkt, later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En in Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag al begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had, staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spatregen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon en de temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Howdy folks, turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Dus tune in, enjoy and have fun with your favorite country program. So, good morning to you all. Fijn dat jullie er weer zijn. Het is best warm vandaag weer ik denk we gaan eens wat zonnigs doen. We gaan vandaag muzikaal op reis richting Mexico. Niet met koffers en paspoorten, maar gewoon via de muziek. Even dat zuidelijke geurtje opsnuiven. Accordeons, mariachi touch, een tikje zuidelijke passie en melancholie, je kent dat wel. Wie heeft er wel eens gedacht van, ik stap gewoon in en ik zie wel waar ik terecht kom. Precies dat gevoel. Daar gaat dan het volgende liedje over. Het volgende nummer is namelijk Riding My Thumb, ofwel op mijn duim op pad gaan. En het is richting Mexico, Johnny Rodriguez.
5: Let's go, Riding My Thumb to Mexico.

Ja, nou, dan zitten we op weg in een auto ergens, op weg naar Mexico. En dan gaat het ook meteen richting passie natuurlijk. En dat gaat ook weer mis, want het is natuurlijk wel country music, right? De volgende song gaat over afscheid. En over iemand die je niet zomaar loslaat. Maar het is maar voor kort. Trouwens, het is een leuke combi van Willie Nelson en Julio Iglesias. Zing maar mee als je wil. Spanish Eyes.

Ja. Nou, de volgende song vertelt over zo'n terugkomst bij een geliefde. Maar niet onder fijne omstandigheden. Jaren geleden heeft hij een vent overhoop geschoten die aan zijn vriendin zat en hij moest vluchten, weg uit Mexico. Hij moest een paard stelen en er vandoor, maar nu is hij weer terug. Want hij wil Felina toch weer terugzien in de kantina van Rose. Een heel verhaal, probeer maar te horen hoe het afloopt. Een drama. El Paso van Marty Robbins.

Nou, als dat geen drama is, een heel verhaal, hè? Kon je het een beetje volgen? Het is vaak de moeite waard om bij country en country gospel teksten om dat te proberen, want er zitten soms pareltjes tussen. Maar we gaan door. En de volgende song laat zien dat liefde ook een stuk heftiger kan zijn. Niet rustig, niet beheerst, maar alles of niets. Je voelt dat het mis kan gaan. En toch stap je erin. En dan kun je je er zelfs aan branden. En dat is precies waar deze volgende song over gaat. Het is Ring of Fire van Johnny Cash.

0: and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Ja, dat is er zo één die meteen binnenkomt. En als je dan zo je vingers brandt, of misschien wel meer, aan een relatie, dan kan het helemaal misgaan. Dan kun je je net zo aan je verdriet en je frustratie en je boosheid overgeven, dat je op een vreselijke manier wraak neemt. Zie de volgende song maar als een waarschuwing. Het is Buenas Noches from a Lonely Room by Dwight Yoakam.

Ja, dat zijn toch momenten waarop je even stilvalt als je door laat dringen. Hè? Want hij schiet er uiteindelijk gewoon neer, man. Natuurlijk is de vraag, hoe ga ik verder? Als je zo bedrogen en verlaten wordt met dit? Nou ja, de volgende song kiest duidelijk een kant. Niet blijven hangen, maar opkrabbelen en weer rechtop blijven staan. Ongeacht wat er is gebeurd. Niet opgeven. Je bent niet wat je hebt of wat je niet hebt. Jij bent degene die bepaalt wat je bent. En je hebt het in je om een koning te zijn. En dat heeft toch mijn voorkeur. Trouwens, veel Mexicanischer wordt uw muziek niet. Want het is El Rey, de koning van George Strait.

Nou, dat was toch een stukje Mexicaanse wind die zo even over de grens woeien. Maar als je goed, als je dus niet probeert die koning te zijn en als je dan toch kiest om de uitdaging aan te gaan en je loopt er tegenaan dat het niet meevalt, weet dan dat er altijd iemand is die je wil helpen. En die zegt, voel je vrij om mijn hulp in te roepen. Elk moment. De Bellamy Brothers zingen dat in het volgende song met een Mexicaanse touch. En als er in jouw omgeving dan toch geen mens te vinden is, weet dan, en dat is deze keer het enige blokje country gospel in dit programma, weet dan dat God de boodschap altijd in zijn repertoire heeft. Je kunt bij hem altijd terecht. En meer dan dat heeft de mens eigenlijk niet nodig. Feel free, Bellamy Brothers.

Nou, je hebt het wel meegekregen, hè? Feel free to call on me anytime. We zijn al een tijdje on the road. En we zitten nu echt in het gebied waar Texas en Mexico elkaar raken. En je hoort het meer en meer in de muziek. Het mengt zich allemaal een beetje. Easy does it. We pakken een motel, genoeg voor vandaag. 'S Avonds even een drankje in een bar, beetje muziek, een wals, een rustig ritme, even bijkomen. En dan een vrouw die vraagt of ik wil dansen. Nou, ik ben te moe. Ook voor de West Texas Waltz van Joni Harms.

Ja, het is een vrouw met een rode jurk. Ik kan me goed herinneren nog. En ze wil eigenlijk ook wel een dansje met die andere coole cowboy met zijn zwarte hoed aan het eind van de bar. Maar hij doet ook net of hij er niet ziet. Hij besteedt eigenlijk helemaal geen aandacht aan haar. Zij wel aan hem, maar hij blijft zitten. Hij is geen danser. Hij lijkt een beetje op mij. En bij het laatste rondje hakt ze de knoop door en stapt ze toch op hem af. En de rest is geschiedenis. Whiskey Whispers.

Nou, we zitten al de hele tijd in Texas. Dus het schiet wel op. Maar Texas is wel heel erg uitgestrekt. Er zijn miles en miles of Texas. En soms gaat dat ook wel een beetje vervelen, hoor. Die eindeloze wegen. Red Steagall, die vindt dat ook. En zingt erover in Miles and Miles of Texas. MUZIEK

Ja, we zijn nu al een flink stuk dichter in de richting van Mexico gekomen. Minder druk, open vlaktes, stof op je laarzen. En we komen nu in Bandera met de rivier de Medina. De cowboy capital of the world. Niet omdat het zo groot is, maar omdat het voelt als echte country. Willie Nelson weet met de rivier de Medina. De cowboy capital of the world. Niet omdat het zo groot is, maar omdat het voelt als echte country.

Ja, dat is echt zo'n nummer om bij weg te dromen. Vind je niet? Nou, we trekken weer iets verder dat open gebied in. Nog meer ruimte, nog minder drukte. En we rijden door naar New Mexico. Daar wordt het sfeertje steeds meer Mexicaans en romantischer. In de volgende song wordt het zelfs The Land of Enchantment genoemd. Land van de Betovering. Michael Martin Murphy.

Ja, had hij een geweldige vrouw gevonden, maar hij moest zo nodig toch weer weg. En dat niet alleen, het lijkt wel een patroon, want ook Chris Isaak flikt dat. Ook hij is zo onbetrouwbaar als, hoe heet die beroemde Amerikaan ook alweer? Nou ja, zou het iets Amerikaans zijn? Laten we luisteren naar waar ze een plek afgesproken hadden om elkaar misschien ooit weer terug te zien. In South of the Border.

Ja, ja, weer een goodbye. Het, allemaal niet zo leuk hoor. Maar ja, dat is het leven en dat is wat we bezingen in country music. We zijn er bijna in Mexico. We voelen al in ons gezicht, het is een ander windje wat uit het zuiden waait. Ik weet niet, we moeten het maar eens aanvoelen en kijken wat het brengt. Hier komt het, Mexican Wind van Midnight Flyer.

Ja, het was toch inderdaad weer iemand die iemand anders verloren was en die nu de Mexicaanse wind volgde om hem meteen terug te vinden. Nou, wij zijn er ook in Mexico. En dat doen we eer aan met wat onvolprezen mariachi muziek. En dan zit het er weer op voor vandaag. Dus ik zou zeggen, vaya con Dios y hasta la vista. See you all next time. Luisteren naar La Cucaracha en Canción del Mariachi.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen, blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk meer toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. En ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn er activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. De Amsterdamse brandweer is op zoek naar de opvarende van een duwboot die is gezonken in de Koenhaven. Volgens AT5 wordt er met een sonarboot, duikteams en een drone naar hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de twee Koentunnels. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De brandweer van de Noorse stad Krokstadelva denkt nog de hele dag te moeten blussen in de woonwijk en het omliggende bos waar gisteren brand uitbrak. Het vuur is inmiddels wel grotendeels onder controle. Zeker 100 huizen gingen in vlammen op. Het was een van de grootste branden in stedelijk gebied in Noorwegen in 100 jaar. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon. En het wordt dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege het drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit de drugslab gehaald en daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna hij werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gedrukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op 2 kilometer afstand van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot de 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was. Dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe ook zon bij 18 tot 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en iets koeler, maximaal 23 graden.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar Tijd in de Mix, hier op zaterdagmiddag bij Radio 101. Geniet van een superleuke mix van allemaal leuke muziek. Verder geef ik ook nog allemaal weetjes over deze muziek, dus blijf vooral luisteren. En dat in de regio van

Hele goede middag, het is zaterdag 18 juli, het is iets over 1 en je luistert naar Tijn in de Mix. Leuk dat je luistert. Ja, en ik heb zoals altijd weer een lekkere mix voor je klaarstaan. En normaal vind ik het altijd wel leuk om, nou ja, een beetje een idee te geven van wat er gaat komen. Vandaag doe ik dat niet, want vandaag denk ik, ik doe het eens anders, vind ik ook wel eens leuk. Ik kan wel verklappen dat er een moment is vandaag dat jij kan bepalen wat je hoort op je lokale radiozender. Dat is toch leuk? Alleen even mailen, maar dat komt straks. Daar straks in ieder geval meer over. Eerst een nummer van Madonna uit 1987. Songwriter Patrick Leonard schrijft dit nummer voor Michael Jackson. Maar die vindt het niets, Madonna wel. En het nummer over het fictieve eiland San Pedro wordt een monsterhit. Dit is La Isla Bonita van Madonna. En je luistert naar Tijn in de Mix. Leuk dat je luistert.

Je hoorde Love Somebody van Morgan Wallen. Ja, en dit is er weer zo eentje hoor. Zo'n track die gewoon tussen de country en pop inhangt. Maar vooral gewoon heel erg lekker is. Tenminste, dat vind ik in ieder geval. Ik weet niet hoe jij daarover denkt. En het gaat gewoon simpelweg over van iemand willen houden. Ja, ik vind dat wel heel mooi. En dat is ook precies, denk ik, waarom die blijft hangen. Het volgende nummer, dat is van The Police. En dat het nummer Roxanne, dat is waar ik het over heb. Daar zit wel iets leuks in het begin. Niet iedereen hoort dit, dus je moet goed luisteren. Maar in het begin van het nummer gaat Sting op de piano zitten. Dus je hoort zeg maar een soort, ja, akkoord. En daarna hoor je gelach. En dat is dus Sting, omdat hij dus denkt dat de pianoklep dicht zit. Maar dat is dus niet zo. Dus goed opletten aan het begin van Roxanne. Hierna hoor je nog Paul Simon en De Dijk. Die komt er ook aan. Maar dit is The Police met de nummer Roxanne.

De Dijk met hun nummer Ik kan het niet alleen. Ja, en daarvoor hoor je nog Paul Simon, bekend van Simon & Garfunkel, met zijn nummer You Can Call Me Al. Het is vandaag 18 juli, dus ik dacht, weet je wat, ik gooi even een klein feitje tussendoor over de dag 18 juli. Het is namelijk vandaag Internationale Nelson Mandela Dag. En wereldwijd worden mensen aangemoedigd om 67 minuten van hun tijd te besteden aan iets goeds, iets voor iemand anders of voor de wereld. 1 minuut voor elk jaar dat Mandela zich inzette voor gelijkheid en vrijheid in de wereld. En wat mij betreft hoort daar natuurlijk muziek bij. Hier bij Tijn in de Mix vind ik dat leuk. Een feitje, muziek, ja, dat vind ik leuk om over te brengen aan u, de luisteraar. En dit nummer is een nummer dat hem eert. Het nummer Nelson Mandela van de Specials. Die hoor je nu, hier bij Tijn in de Mix.

Je hoorde mijn favoriet van Barcoen, Feel Like Flying. En na een optreden op het Noorderslagfestival in 1999 komen de aanbiedingen voor de band binnen. Barcoen sluit zich uiteindelijk aan bij het platenlabel van Sony. En die samenwerking tussen Sony en Barcoen die leidt tot dit nummer en het album Till Monkeys Fly. Binnen een paar weken staat Barcoen op Parkpop en op Lowlands. De Eemland 1 mailservice. Ja, en dan is het nu tijd voor de mailservice. Het moment bij Tijn in de Mix waar jij bepaalt wat er gedraaid wordt. Heb je een lekker verzoeknummer? Misschien een guilty pleasure, mag ook. Of een track die echt niet mag ontbreken? Stuur hem door naar tijnindemix@eemland1.nl. En vertel vooral even waarom je hem wilt horen. En misschien hoor je jouw nummer zometeen hier voorbij komen bij Tijn in de Mix. Dat is toch leuk op je lokale radiozender hier bij Radio Eemland 1. Maar genoeg over de mailservice. We gaan eerst door met de klassieker van Billy Joel. Dit is Piano Man.

na na na na na. Ja, Will Smith met zijn nummer Getting Jiggy With It. En ik zit hier vanuit Baarn helemaal mee te genieten voor de acteur Will Smith. Maar ook gewoon een hitmachine eind jaren 90. De Eemland 1 mailservice. Ja, en ik had het net over de mailservice en hier bij Tijn in de Mix. En dat vind ik wel leuk, want ik dacht, ik vind het ook wel leuk dat de luisteraar kan bepalen wat ik draai hier op de lokale radio. Zo heb ik vandaag een mailtje ontvangen van Mark uit Baarn en die stuurt: hey Tijn, ik zit hier naar buiten te kijken en het is echt typisch Nederlands weer. Grijs en een beetje saai allemaal. Dus zou je misschien Ventura Highway van America kunnen draaien? Even dat vrije, zonnige gevoel in huis halen. Zou top zijn als je hem kunt draaien. Groetjes Mark uit Baarn. Nou Mark, ik vind het wel een goeie. Want ja, ik zit hier in de studio en als ik naar buiten kijk dan denk ik echt, nou, het was een paar weken geleden 38 graden en nu dit. Dan denk ik ook, vind ik wel een goeie. Lekker wat zomers. Dus dit is America. Samen met George Martin, de bekende producer, ook van de Beatles. Dit is Ventura Highway.

En de laatste van vandaag. Ja, dat waren ze. Yazoo met hun nummer Don't Go. En daarvoor hoorde je nog Bill Withers met zijn nummer Lovely Day. En ik hoop dat je nog een lovely day hebt. Maar we zijn wel aan het einde gekomen van mijn radioshow hier bij Tijn in de Mix. Ik heb er mijn best gedaan om een lekkere mix voor je te draaien. Ze hoorden je vandaag Billy Joel en natuurlijk de Specials met een nummer die heel goed paste bij de dag van vandaag. Kom je nou net binnenvallen hier bij Tijn in de Mix? Ja, dat vind ik jammer en ook niet erg. Want vind je het leuk om het terug te luisteren? Dat kan op de website inland1.nl. Ik vond het weer superleuk dat je er was en dat je hebt geluisterd. Volgende week ben ik er weer tussen 1 en 2. Hopelijk tot dan. Dan ga ik weer mijn best doen om jouw zaterdagmiddag weer net even wat leuker te maken. En zoals eigenlijk elke week. Geniet van je weekend. Volg ons op de socials. En blijf vooral lekker luisteren naar 1 en 1. Ik ben Tijn en dit was weer Tijn in de Mix.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Met mijn plaat die staat en journalist Piet van Dijk.
4: Welkom bij het nieuwe radioprogramma Mijn Verzoekplaat die staat met uw presentator Gerard Hillhorst. Ik woon aan de rand van het Eemlandgebied. Zittend in een zomerse omgeving ga ik een Eemland 1 rondje maken met inwoners uit ons Eemlandgebied. En nu eerst een leuk plaatje.

0: Als eerste gast heb ik AD Amersfoort's courantjournalist Piet van Dijk uit Soest uitgenodigd. In het eenurende programma gaat u met hem kennis maken en wat zijn bezieling is. Dit samen met zijn gekozen LP's uit het kringloopcentrum Amersfoort Leusden. Zij geven producten een tweede leven, zoals deze LP's. Ze verminderen het afval en bieden mensen een plek om te werken en leren te groeien. En in het textielatelier, het Edsternest, maakten zij van gegunde stoffen en gerecyclede materialen nieuwe producten. Zijn plaatkeuze gaat van een dubbel LP tot een single. Piet, wie ben jij?
1: Ja, ik ben Piet van Dijk en ik woon in Soest al 34 jaar inmiddels. Ik ben 65 jaar, dus ik moet nog bijna 2 jaar werken om met pensioen te kunnen. En ik werk nog steeds met heel veel plezier bij de AD Amersfoortse Courant. En ik woon in Soest met mijn vrouw. En we hebben 3 kinderen die inmiddels al lang uit huis zijn. En inmiddels al 4 kleinkinderen.
0: Oké. Okay.
1: Dus,
0: maar je hebt je gezinsleven, je familieleven en je kinderen. Ja. Wat voor een passies heb jij allemaal?
1: Ja, ik heb nog... Nou, een van mijn grootste passies is denk ik orgelmuziek. Ik ben vanaf mijn 7e jaar heb ik orgelles gehad. In 11e jaar speelde ik al in kerkdiensten. En sindsdien doe ik dat nog steeds. En ik ben vooral een fan van Bachmuziek. Klassieke muziek, maar ook Franse orgelmuziek vind ik erg mooi. Dus als ik een nieuw leven zou krijgen, zou ik misschien toch wel kiezen voor het orgelvak. Want ik vind het zo verschrikkelijk mooi.
0: Want verderop in de uitzending gaan we er iets van laten horen aan de luisteraars.
1: Ja, en daarnaast doe ik nog iets als in de natuur doe ik veel. Ik ben natuurgids en imker. En ik heb nog wel wat meer hobby's, maar dit zijn wel de belangrijkste.
0: Oké, jij bent natuurgids en imker. Mm-hmm. Hey, waarom is imker zijn zo belangrijk heden de dagen?
1: Nou ja... het gaat slecht met de natuur, het algemeen, met de biodiversiteit. Er zijn steeds minder insecten die bloemen kunnen bestuiven. Dat komt ook door pesticiden, door het klimaat, ook door vreemde beestjes die ons verpesten. Er komen steeds minder insecten en ook minder bestuiving. Dus ja, honingbijen is een manier om die bijenstand nog een beetje in stand te houden.
0: Hoeveel van die kisten heb jij?
1: Ik heb op dit moment heb ik maar 2 kasten. Dat is vrij weinig. Gemiddelde imker heeft er meestal 4 of 5. Maar er zijn ook imkers in onze vereniging. Die hebben er 48. Ja, dat komt ook voor.
0: Oké, ik noemde het kisten, maar jij noemt het kasten.
1: Zij noemen het kasten, ja. Vroeger waren het korven, nu zijn het vooral kasten. Ja.
0: En die kasten, heb je die her en der in het Eemlandgebied staan?
1: Ik heb één bijkast zat op de kinderboerderij in Soest. Daar woon ik vlak naast. Andere zat op een landgoed iets verderop, richting de Bilt, aan het eind van Soest, op het oude landgoed van de jachtmeester van Paleis Soestdijk. Dat is nu door een privépersoon gekocht en daar heeft daar een landgoed achter en zat een kastje van mij.
0: Oké, hoe lang doe je deze hobby al?
1: Dit doe ik sinds 2019. Dus waar mijn orgel al vanuit 1967 begint is. Dus een van mijn jongste hobby's, zeg maar.
0: Dus jij werd geprikt om eens keer daarmee te beginnen.
1: Ja, nou, ik ben eigenlijk getriggerd door een nicht van mij uit Maarsbergen die al 40 jaar imkert. En was ik een keer met mijn moeder. En ze liep aan haar bijenstal zien. En oh, wat leuk, daar wil ik wat meer van weten. Nou, ik dacht, ik volg een keer een cursus, gewoon uit interesse. En nou ja, toen belde ze op van, ik heb een volkje voor je staan. Kom maar halen. Nou ja, toen was ik verkocht.
0: Oké. Hey, dan is ook gelijk de link naar het IVN. Want ja. IVN, ik ben een keer met jou mee geweest, wees een schuitje varen. En toen liet je het Eemlandgebied zien.
1: Ja, ik ben af en toe gids op een boot van een mevrouw uit Amersfoort. Die met haar boot, ik ben even de naam kwijt, de Bolivar heet het. Over de Eemvaart en dan gids ik af en toe en vertel ik iets over de natuur in Eemland. Want ik ben al sinds 2006 ook een natuurgids bij het IVN Eemland. Ja.
0: Oké, en waarover vertel je vooral dan?
1: Nou, ik vertel op de Eem vertel ik vooral ooit iets over de geschiedenis van de Eem, maar ook over de vogels die er komen, de boeren eromheen, de watervogels. Dus met name op vogels geconcentreerd, maar ook geleerd aan de geschiedenis van het gebied. De Eem is eigenlijk ook min of meer door de mens gegraven in een voormalig moerasgebied. Ja, dus het is heel veel leuke natuur- en geschiedenisaspecten. En ik ben ook een groot liefhebber van geschiedenis, dus het valt allemaal prachtig samen.
0: En doe je dat altijd met een schuitje varen of ga je het fietsend aan land?
1: Ja, ik ga fietsend. We doen ook wel eens wandelingen. Maar wandelingen doen we vooral in de bossen en de Soeste duinen. Dat is maar af en toe dat we in de eenpolders wandelen. Vooral in het voorjaar als er veel weidevogels zijn, is dat het meest interessant. Dus het is, meestal zit ik in de Lage Vuurse of in de Soeste duinen.
0: Oké, ook wel eens in het Eemlandgebied zelf?
1: Pas heb ik er nog het was wel leuk, een wandeling met een stel jonge vrouwen gehad. Die hadden een reunie met iets van 15 jonge vrouwen. En hebben we met een andere gids, met z'n twee, hebben we die door de polder geleid. En die vertelt over Eemland en de vogels. En ze wisten helemaal niks. Dat is erg leuk om te doen.
0: Het Eemlandgebied, hè, dat strekt zich van Soest, Baren, Bunschoten, Amersfoort. Hè.
1: En Eemnes niet te vergeten. Eemnes, daar zitten de meeste weidevogels.
0: Daar zitten de meeste weidevogels.
1: Ja, ver weg, ja.
0: En waar zit dat vooral in Eemnes?
1: Nou, Eemnes aan de noordkant van de polder is een natuurreservaat ingericht door natuurmonumenten. Wordt de waterstand ook expres hoog gehouden voor de waterbeestjes. De boeren willen een lage waterstand, maar de natuur wil een hoge. Dus juist rond dat natuurreservaat van natuurmonumenten en nog een paar reservaten langs de Eem, daar stikt het van de unieke weidevogels.
0: Oké. En als je dat nou terugkijkt even naar waar het net mee begon, het Eemlandgebied. Ja. Wat voor vogels zie je daar veel? Zijn het allemaal etsters of
1: Nou ja, het Eemlandgebied is natuurlijk het domein van de grutto, de kievit, de scholekster en de tureluur. Dat zijn de vier grote weidevogels. De kemphaan is helaas bijna verdwenen. Die was vroeger heel talrijk. Maar door de mens met name is die verdwenen. En dan heb je natuurlijk nog een aantal meeuwen, roofvogels, buizers, watervogels, eenden. Bij Bunschoten bijvoorbeeld heb je ook nog heel veel langs de Westdijk. Daar worden vogels geteld elke maand. Daar komen meer dan 64 soorten vogels voor.
0: Okay.
1: Uniek is dat, vooral langs het Eemmeer zitten heel veel bijzondere vogels.
0: En al die vogels hebben allemaal een eigen fluittoon, hè? En eigen klanken. Ja. Dat laat jij ook horen in jouw muziekkeuze. Ja. Want je had iets gekozen over een singeltje van de Le Poppies. Waarom heb je die gekozen?
1: Nou, die heb ik in eerste plaats gekozen omdat het een beetje nostalgie, hè? Het is uit de jaren 60, 70. Toen begon ik net puber te worden. Dus daar is het een beetje een herinnering aan. Maar het is voor mij vooral ook een ode aan het Frans. Ik vind het Frans dan wel zo'n verschrikkelijk mooie taal. Okay. Moeilijk te verstaan, maar het is zo'n mooie taal. Nou, dat komt in dit liedje prachtig naar voren, vind ik. Het is eigenlijk een heel verdrietig liedje. Het gaat over jongens die willen eigenlijk vrede en een wapenstilstand. Maar het is iedere keer weer op tv allemaal beelden van oorlog. Niets verandert. Rien a changé. Eigenlijk een heel verdrietig liedje, maar het klinkt vrolijk.
0: Okay.
1: Maar het Frans is zo mooi.
0: We gaan dan een ander nummer luisteren. Dat is misschien een verbinding met jouw orgelmuziek. Iets van Genesis. Waarom heb je dat gekozen, die LP?
1: Nou, Genesis ben ik al sinds 1973 helemaal aan verknocht. Dus ik heb alle LP's ooit in huis gehad, helaas verkocht. En nu heb ik ze allemaal in cd-vorm, gelukkig. Ik ben nog steeds een groot fan, vooral van het vroege Genesis. Niet het latere Genesis, vooral de begintijd met Peter Gabriel. Later was het meer Phil Collins, maar Peter Gabriel is voor mij wel de zanger van Genesis. En die prog-rock noemen ze dat, die progressieve symfonische rock. Met die hele lang uitgesponnen nummers, ik vind dat schitterend. Ja.
0: We gaan eens even luisteren naar het nummer van Musical Box, hè?
1: Ja. Dat gaat over een Victoriaans sprookje, een beetje een luguber sprookje. Maar dat gaat over een muziekbox waar dan opeens de geesten van een jongetje die vermoord is weer naar voren. Het is een heel eng verhaal, zit erachter, maar de muziek is geweldig.
0: Ja. Nou, luister aan Huiver. Ja.

0: Ja, dit was Genesis, hè? Jouw, een van jouw grote favoriete bands.
1: Zeker.
0: Ja, en we zitten hier in een studio onder een parasol.
1: Ja,
0: met een zomers gevoel en met een heerlijk zomers drankje. En dat smaakt dus naar meer
1: passievrucht drankje.
0: Ja. Maar voordat het zover is, gaan we eens even hebben over jouw vakje journalistiek.
1: Ja.
0: Voor het AD Amersfoorts Courant en anderen.
1: Ja.
0: En kun je daar eens iets over vertellen? Wat jouw passie daarin is en
1: nou ja, dat is een goede vraag. Waarheid? Nou, ik ben er eigenlijk min of meer ingerold. Ik wist na mijn studie naast gymnasium wist ik eigenlijk niet wat ik zou willen. Toen heb ik een tijdje, heb ik een jaartje op de Evangelische Hogeschool gezeten. Dat is een soort tussenjaar. En daarna was er een, die gaf ook nog een cursus journalistiek. Ik dacht, nou, laat ik dat maar eens volgen. En toen twijfelde ik, ga ik vertaalwetenschap studeren? Want ik wilde eigenlijk vertaler Duits worden. Maar ik zag het toch tegenop, dat kost een hoop geld. En dan kan mijn vader dat wel betalen. En ik dacht, nou ja, laat ik maar gaan werken. Dus ik dacht, ik schrijf een keer een sollicitatie in het Veluws Dagblad. Van, zoeken jullie nog een jonge journalist? Dan wil ik wel dat we worden. Binnen een week zat ik er.
0: Zo.
1: Dus ik dacht, nou, en toen heb ik al mijn ambities voor om verder te studeren laten varen. Toen ben ik bij het Veluws Dagblad in Harderwijk begonnen. 5 jaar heb ik daar gewerkt. Nijkerk, Harderwijk, Putten, dat gebied vooral. Was ik actief. In Barneveld ook, waar ik vandaan kom. Ik heb in Voorthuizen gewoond. En daarna ben ik, eind jaren 80, heb ik nog 3 jaar bij het Noord-Hollandse Dagblad in Schaar gewerkt. En toen nog een jaartje bij het Leidse Dagblad in Katwijk. En toen wilden we eigenlijk toch wat meer naar het midden van het land. Want we misten de bossen. We hebben helemaal geen bossen in Holland en in Zuid-Holland ook niet. En we wilden toch iets meer in het midden van het land. Omdat de familie vooral in Barneveld woonde. Ik dacht, nou, we hoeven niet in Barneveld terug. Laten we maar eens in de regio Amersfoort zoeken. Dus ik belde de hoofdredacteur. Nou ja, we hebben nog een vacature op Soest. Nou, maar dan moet je wel in Soest gaan wonen. Nou, waarom niet? En toen was het allemaal nog betaalbaar. Hè? Dus ik heb daar een huis gekocht. Lachen we nu om. Voor 175.000 gulden.
0: Ja.
1: Nou, ik kon het nauwelijks betalen toen. Maar dus nu woon ik er dan met veel plezier. En ik schrijf nu. Ik heb allerlei dingen gedaan bij de krant. Ook nog weer een paar jaar eindredactie. Veel nieuws uit Amersfoort gedaan. De laatste tijd ben ik weer wat meer actiever op Soest. En Baarn, Bunschoten, vooral dit gebied waar ik woon en ook de meeste mensen ken en het gebied ook goed ken. En ik eigenlijk mijn hele leven toch een beetje verknocht geraakt ben aan de regionale journalistiek.
0: Wat vind je nou belangrijk om over te schrijven als je het over hebt over het nieuws uit Eemland? Wat vind je nou belangrijke items? Wat wil je hen, de lezers, meegeven?
1: Nou ja, ik wil. Ten eerste moeten ze toch een beetje weten wat er speelt. Wat gevolgen kan hebben voor hun leven. Bijvoorbeeld een belangrijk besluit. Er wordt een groot gebouw naast je woning neergezet. Is dat toch wel goed om te weten. Maar daarnaast vind ik ook een rol van een krant. Dat mensen zich een beetje thuis voelen in het gebied waar ze wonen. Dat ze ook leuke verhalen lezen. Het is niet alleen maar negatief nieuws en rampen en oorlogen en branden en ongelukken. Maar ook constructief nieuws noemen wij dat tegenwoordig. Ook leuke verhaal, want het is toch eigenlijk wel fantastisch om hier te wonen. En er gebeuren hier ook heel veel leuke dingen. En er wonen ook heel veel leuke mensen. Dus aan de ene kant het nieuws brengen wat voor hen gevolgen heeft. Aan de andere kant ook ja, laten merken dat het is gewoon super leuk om hier te wonen. En er gebeuren leuke dingen. Dus ook een beetje levensenthousiasme over dit gebied overbrengen, zeg maar. Dat vind ik ook, ja, dat is ook een van de leuke rollen van de krant.
0: En dat met de enige nodige kritische noten.
1: Je moet natuurlijk altijd wel een beetje kritisch blijven. We zijn natuurlijk ook een waakhond van de democratie. Dat klinkt allemaal heel gewichtig. Maar we volgen de gemeentepolitiek natuurlijk ook altijd nauw op de voet. Gebeurt het allemaal wel democratisch? Zijn alle belangen wel gewogen? Is er geluisterd naar de burger? Worden er niet te veel privébelangen vooropgesteld? Nou ja, dat soort dingen. Het is wel goed om kritisch te kijken naar wat er om je heen gebeurt. Maar ik vind ook, dat mag ook wel positief zijn. Want er zijn toch ook maar mensen die de moeite nemen om in de gemeenteraad te zitten. Het is echt een hondenbaan, lijkt mij, wethouder en raadslid zijn. Dus ik wil ook wel wat respect hebben voor die mensen. Ze doen het toch maar. En er wordt natuurlijk vaak op afgegeven. Dus ja, je moet wel een dikke olifantenhuid hebben. Dus ik wil ook niet zo als pers alleen maar negatief schrijven over gemeenten. Wat ze doen, allemaal verkeerd. Het zijn allemaal graaiers. Dat vind ik allemaal ongelofelijke onzin. Dus ik ben ook graag voor een eerlijk, evenwichtig beeld van wat de werkelijkheid is.
0: Ben jij een luizende pelt?
1: Nou, zo erg. Er zijn wel eens collega's geweest die waar ze een hekel aan hadden op de gemeentehuizen. Ik denk niet dat ik zo iemand ben. Ik ben wel graag kritisch, maar ik vind ook, je moet ze soms ook de credits geven als ze iets goed gedaan hebben. En dat mag ook. Precies. Dus ik ben wel een luis in de pels, maar ook wel best wel een vriendelijke luis misschien.
0: Okay.
1: Soms misschien iets te vriendelijk, maar ik probeer toch wel kritisch, positief te kijken naar wat er om me heen gebeurt.
0: Nieuwsgaring is ook in de afgelopen jaren behoorlijk veranderd.
1: Ja,
0: van kritisch nieuws naar human and interesting.
1: Heel zeker, ja.
0: Hoe
1: ja.
0: komt dat, dat golf, die golfbeweging?
1: Nou,
0: dat
1: komt denk ik ook met name door de nieuwe media die opgekomen zijn. Wij kunnen tegenwoordig ook meten hoe artikelen gelezen worden. En je moet je product toch verkopen. En als je allemaal artikelen gaat schrijven over dingen die mensen niet interesseren, dan gaan ze het niet meer lezen. Dus je moet toch ook iets brengen wat mensen raakt. En dat vinden wij ook leuk aan te doen. Maar ik denk dat het ook van belang is dat mensen iets lezen waardoor ze geraakt worden. En dat proberen je dan ook wat beter dan in het verleden te doen. Vroeger schreven we misschien wel eens over de hoofden van mensen. Wij vinden als journalisten, vinden wij dit voor jullie belangrijk. Maar nu luisteren we toch meer. Dit is belangrijk voor mensen, omdat zij dat belangrijk vinden. Dat een of andere wethouder in een of andere genootschap tegenstemt. Ja, dat zal de mensen worst wezen. Maar iets wat hen raakt, dat lezen ze wel. En daar zijn we denk ik wel wat meer op gaan letten in de loop van de jaren.
0: Jij toetst dus regelmatig aan de criteria's. Is dit nieuws en is dit belangstelling voor in het nieuws?
1: Is het interessant voor een redelijk grote groep mensen? Daar letten we gewoon ook op. Dus we moeten wel eens onderwerpen laten liggen waarvan we denken, dit is maar voor een heel klein groepje, een kleine niche, is het interessant. Nou ja, bijvoorbeeld kerkelijk nieuws, moderne kunst, klassieke muziek. Er zijn veel liefhebbers van, maar het aantal lezers bij het AD is wat kleiner die daarin geïnteresseerd is. Dus daar schrijven we wel over, maar wat met mate. Dus we kijken toch ook wel, wat vindt het grote publiek interessant?
0: Oké. We gaan luisteren naar een muziekstuk van Toets Tielemans, Lullaby.
1: Wiegeliedje.
0: Een wiegeliedje, hè?
1: Heet dat, ja.
0: Prachtig.

0: Piet, wat mooi om dit nummer te horen van Toets Tielemans.
1: Ja.
0: Als ik hem die naam hoor, moet ik altijd weer denken aan Willem Duis in zijn muziekmuziek.
1: Oh ja?
0: Want
1: oh ja.
0: Kwam Toets Tielemans soort vaart naar voren.
1: Ja, mooi, die dromerige muziek.
0: Die dromerige muziek.
1: Ja, prachtig.
0: En die dromen, die wil jij vertalen in jouw journalistieke vak. En dat wordt ook gezien in ons land met diverse onderzoeken.
1: Mm-hmm.
0: Zo hebben we gezien recentelijk dat op de NOS haalt iets van dat het nieuwsgaring bij mensen, lezers, niet meer via de normale kanalen
1: klopt,
0: komt, maar via social media.
1: Ja, klopt. Ja. Nou, als je ziet, kijk naar onze gewone papieren krantenlezer, die is geloof ik gemiddeld 55 jaar. Dus willen wij op onze jongere lezers lichten, moeten we vooral digitaal bezig zijn. En heb je het echt over de, zeg maar, de 30-minners, nou, het grootste deel bekomt zijn nieuws via social media. En ja, vaak is dat nieuws gekleurd, commercieel, gesturend, niet echt objectief. Dus dat is iets waar wij ons ook wel zorgen over maken. En het AD wil dan ook op social media proberen wat serieuzer in te steken. Dat we daarmee ook wat jongere mensen kunnen bereiken. Dat ze ook eens, weten dat het verschil is tussen wat social media brengen en wat echt onafhankelijk betrouwbaar nieuws is.
0: Maak jij je zorgen over dat het die verschuiving aan het plaatsvinden is? Want ik ken ook mensen die laaggeletterd zijn.
1: Klopt.
0: En mensen met een beperking. En
1: die lezen
0: ouderen
1: geen kranten,
0: en jongeren.
1: Nee.
0: Maar die missen wel het nieuws. En je hoort het op mbo-scholen al. En het voortgezet onderwijs. Dat men weer open wil gaan naar papieren boeken weer. Omdat daarmee, jongens, daarmee de teksten en ook de kennis die daarin staat.
1: Ja, maar het is allemaal zo vluchtig en snel op social media. En er wordt ook vaak, ik vind ook, je wordt een beetje gemanipuleerd als kijker. Je wordt een bepaalde kant op gestuurd. En met allerlei algoritmes krijg je allemaal dezelfde soort filmpjes steeds voor je. Die jouw mening bevestigen. Of die jouw voordeel of jouw complottheorie bevestigen. Dus je krijgt steeds eenzijdiger nieuws. Hoe vaker je erop zit, hoe eenzijdiger het nieuws wordt. In een soort fuik, heeft Arjen Lubach wel eens gezegd. Een soort fuik wordt je ingezogen, waardoor je eigenlijk alleen maar uit één bron nieuws krijgt. Namelijk de bron die jij vindt aanstaat. En je hoort nooit meer eens iets objectief of zo zit het werkelijk. Ja, vroeger leerden we alles uit kranten en boeken. Waardoor je veel meer uit kunt zoomen en veel een breder beeld krijgt van hoe de werkelijkheid in elkaar steekt. Dus ik maak me wel zorgen over de jongere generatie. Hoe gaan mijn kleinkinderen later om? Lezen ze nog wel? Gaan ze nog wel kranten lezen? Of boeken? Of is de krant al helemaal verdwenen dan al?
0: Schrijf jij daar ook over, die kritische noten?
1: Nou, ik zelf schrijf daar niet over, omdat ik me vooral toch met het nieuws uit deze regio moet beginnen. Maar ik ben van plan om zelf wat te schrijven aan het eind van mijn carrière. En dan ga ik daar ook wel over filosoferen. Ik ben met wat een beetje kolomachtige stukjes bezig over wat ik in al mijn carrière heb meegemaakt en veranderingen in de journalistiek. En dan zal dit ook zeker aan de orde komen van de kranten waren vroeger een meneer, hè, we waren gezaghebbend. Maar dat zijn we al lang niet meer door al die social media. Dat is een moeilijke positie.
0: Want jij zit ook op social media. Ik heb gezien, je hebt een aantal kanalen. Wat doe je daarmee?
1: Nou, ik ben zelf nog niet zo heel actief persoonlijk op social media. Ik zit wel op Facebook en Instagram, maar daar post ik nog heel weinig. Maar het wordt wel vanuit mijn werk gestimuleerd om daar ook wat meer te presenteren. Dat wij als AD, ook als serieus medium, daar ook op actief kunnen zijn. En mensen misschien via die social media kunnen geleiden naar de krant of de website, waar ze echt goed op de hoogte worden gebracht van wat er speelt. Dus dat ga ik ook zeker de komende tijd wat meer in gang zetten.
0: Vind jij dat jouw krant AD een betrouwbare krant is? In nieuwsgaring en nieuwsbrengen?
1: Ja, nou ja, dat is altijd de eeuwige discussie over bestaat objectiviteit of niet. Ik denk niet dat het helemaal bestaat, want je zit altijd, je zit als boodschapper, zeg maar, zit je altijd met je eigen opvoeding, je cultuur waarmee je op je vooroordelen. Dus er zit altijd wel een bepaalde kleur aan objectiviteit. Maar ja, een van de belangrijkste kenmerken van objectiviteit is toch vooral horen en wederhoor. En dat zijn wij heel, vind ik als krant, erg sterk in. We proberen echt de tegenstanders, ook al hebben die misschien een complottheorie, aan het woord te laten. Je kunt ook zeggen, je kunt de FVD bijvoorbeeld ook niet doodzwijgen. Je moet toch kritisch laten zien wat hun gedachtegoed is. Doodzwijgen werkt ook niet. Je moet alles laten zien.
0: Dat doe jij ook in de lokale en regionale berichtgeving?
1: Ja, Ja, ja,
0: want dat zie je in het lijstje van de NOS die we daar gevonden hebben. Dat het AD een gemiddeld een waardering krijgt van een 6,5.
1: Ja, dat zou beter kunnen. Ja, dat zou zeg maar beter kunnen.
0: Want andere kranten die staan wel boven. Maar ook regionale platforms, bijvoorbeeld RTL Nieuws en nu.nl. Mm-hmm. Financieel Dagblad staan boven jullie. Maar ja, moet je je altijd richten op een hoog getal? Of moet je zeggen, nee, ja, wij zijn ervoor nieuws te brengen. En wat voor een waardering daar ook voor is, dat is even niet
1: ja,
0: van
1: maar we moeten denk ik toch wel wat meer benadrukken dat we proberen toch wel objectief te blijven. Ik denk vooral in de coronatijd is er heel veel wantrouwen ontstaan tegen de, wat ze dan de gevestigde media noemen. Ik ben ook wel eens tijdens een demonstratie tegen corona echt uitgescholden door mensen van ja, met je krant. Ja, jullie schrijven alleen maar voor de overheid en voor de mainstream mening. Jullie zijn helemaal niet objectief. Dus dat heb ik wel eens ook naar mijn hoofd gekregen. Dus daar moet je het echt wel eens over nadenken. Van, zijn we echt wel goed bezig? Dat blijft iets. We moeten ook kritisch blijven op onszelf. We kunnen niet zeggen, wij leunen achterover. Wij zijn de beste krant. Wij doen het goed. Het kan altijd beter. En als er eerst we er 6,5 uitkomen, dan moeten we ons harder werken dan om naar een 7 te komen. Of naar een 7,5.
0: Jij doet een gebed naar de media. Van zorg dat je objectief bent. En ook informerend bent.
1: Ja,
0: naar ook de lokale en regionale inwoners van ja, deze omgeving eigenlijk.
1: Ja, mensen ook kritisch leren nadenken op school. Van, slik niet alles wat je volksschotel krijgt.
0: En dat gaan we ook horen in een volgende plaat die jij gekozen hebt. Hè?
1: Dat
0: van
1: is
0: DC
1: heel
0: Lewis, hè?
1: Ja.
0: Mijn gebed, daarom gebruikte ik dat woord al.
1: Ja.
0: Waarom heb je dat gekozen?
1: Nou, in de eerste plaats was het natuurlijk een culthit uit de jaren 70. Maar het was vooral een prachtige een pophit met orgelmuziek erin. Van Feike Asma, een heel bekend organist. Is wel niet mijn favoriete organist, maar het stuk wat hierin is prachtig.
0: En wie is jouw favoriete organist?
1: Nou, er zijn er heel veel, maar als je het over een Nederlandse organist hebt, dan kom ik denk ik bij de Domkerk in Utrecht uit. Jan Hager, dat is wel de organist. En de Notre-Dame organist Vincent Dubois en Olivier Latry, dat zijn wel de toporganisten van de wereld. Ja. Ja, daar kan Feike Asma zich niet aan meten, nee.
0: Okay. In het verleden heb ik wel eens dit lied gezongen, Mijn Gebed. En ja, dat laat ik nu aan de luisteraars horen. Luister naar Mijn Gebed van DC Lewis.

0: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
1: Nou Piet, dit was mijn gebed van Dizzy Lewis. Ja. Waarom heb je dat uitgekozen?
2: Nou, in de eerste plaats natuurlijk vanwege de orgelmuziek erin. Dat is natuurlijk prachtig. In de tweede plaats, dit is ook een beetje een kritisch lied. Natuurlijk op het, in de tijd dat geloof heel erg in discussie kwam. Van is het allemaal wel waar? En daar kun je heel veel kritiek op hebben. En ik heb daar zelf ook steeds meer vragen bij. Van is het allemaal wel waar wat ik heb meegekregen? Er zijn ook zoveel andere godsdiensten en opvattingen. Kunnen we het niet wat breder zien. Maar vast wat voor mij overeind staat is de kerkmuziek. Wat je ook vindt van geloof of niet. De kerkmuziek is gewoon geweldig. Zelfs Maarten het Hart heeft al eens gezegd. Het christendom heeft één groot pluspunt. En die man en die heet J.S. Bach. Zonder het christelijk geloof was Bach misschien niet zo hoog gekomen. En zijn muziek is gewoon voor iedereen, ook gelovig of niet, zo geweldig mooi. En kerkmuziek, vooral Engelse kerkmuziek, koormuziek, is zo verschrikkelijk mooi. De Matthäus Passion trekt volle zalen en er zijn bijna helemaal geen gelovigen meer. Maar het raakt wel mensen. Het gaat wel ergens over in de kerk. In de kerkmuziek. Dus dat vind ik het mooie van dit. Het is ook heel open. Ook al vind je muziek alleen al mooi, dan is een bezoek aan een kerk waard. Dus daarom vind ik ook als organist, ik speel nog steeds wel in kerken, in dienst, dat orgelspel moet wel goed verzorgd zijn. Je moet niet maar een beetje aanbrabbelen. Het moet goed in elkaar zitten. Je moet het goed voorbereiden. Mensen moeten geraakt worden. Ja, want muziek tilt je boven alles uit. Daar kan geen taal tegenop.
1: Dus mijn opvatting. Een beetje de link misschien naar onze parasol. Want kerkmuziek en muziek geeft ook geborgenheid en herkenning. Hè?
2: Herkenning, ja.
1: En verbinding
2: zeker.
1: Met elkaar. Hè?
2: Ja,
1: want dat vertel je eigenlijk.
2: Ja,
1: in.
2: Ja, ik heb afgelopen dinsdag nog in Nijkerk weer een oorgezet.
1: Een link misschien naar onze parasol. Want kerkmuziek en muziek geeft ook geborgenheid en herkenning. Hè?
2: Herkenning, ja.
1: En verbinding
2: zeker.
1: Met elkaar. Hè?
2: Ja,
1: want
2: verbinding,
1: dat vertel je eigenlijk.
2: Ja,
1: in.
2: Ja, ik heb afgelopen dinsdag nog in Nijkerk weer een oorgezet gezeten. Precies, de Vries. Organist van de Martinikerk in Groningen. Een bommetje van.

0: Ik heb het geluk dat ik in een heel muzikaal gezin zit. En mijn vrouw heeft al van jongs van dwarsfluit gespeeld. Is op latere leeftijd cello gaan spelen. Mijn oudste dochter speelt blokfluit. En dan heb je het over piek van de piccolo tot basfluiten. Dus die zijn bijna 1,5 meter lang. Tot een piccolo van 30 centimeter. Mijn zoon speelt trompet. Met name, hij heeft ook wel een bugel. Hij heeft een piston. Hij heeft alles. Maar eigenlijk vooral trompetist. Speelt veel in orkesten samen. En mijn jongste dochter die speelt viool en altviool. We zijn allemaal wel een beetje verknocht aan muziek. Ja, we doen vaak samen gespeeld. Klopt, ja.
1: En die muziek die gaat de hele wereld rond?
0: Nou ja, ja wel een beetje. Ja. Mijn vrouw, mijn dochter zit nu in Canada. Mijn andere dochter zit in Schotland. En mijn vrouw gaat regelmatig naar Malawi. Maar daar heeft ze natuurlijk geen dwarsfluit of cello mee. Maar goed, ja, de muziek zit in je lijf, in je hersenen, in je herinnering. Okay. Ja, dus die muziek gaat symbolisch, laten we het zomaar uitdrukken, de hele wereld rond.
1: Ik hoor jou zeggen Malawi.
0: Ja.
1: Wat moet je daar doen?
0: Nou,
1: daar
0: heb ik wel een band mee. Via mijn vrouw Annette, die is 5 jaar lang heeft ze in Afrika voor een project gewerkt. En dat kwam ook weer door mijn jongste dochter. Die ging met een groep van de kerk mee naar Ghana. Ik kwam zo enthousiast terug met die groep jongeren van... Dus mijn andere, ik wil ook wel eens een keer naar Afrika. Dus een project gaan doen van 3 maanden. Toen zei mijn vrouw, dat wil ik eigenlijk ook wel. Dus die is gewoon een of ander vrijwilligersproject in Malawi gaan doen. En toen kwam ze via in contacten met een organisatie. AfriPets heet dat. Die maken uitwasbaar maandverband voor mijn meisjes in Malawi. En die zochten iemand die dat wil distribueren en uitdelen op scholen. En in dorpen waar meisjes niet naar school kunnen. Als ze ongesteld zijn. Nou, dat is een enorm succes geworden, dat project. Ze heeft 5 jaar lang haar leven voor gegeven. En ze komt nog steeds elk jaar in Malawi. Hebben heel veel contacten en vrienden inmiddels al. Ik ben er zelfs 2 keer geweest. Prachtig land. Arm, maar wel heel mooi. Ja.
1: Schrijf je daar wel eens over? Over dat je Malawi bezoekt en dat je daar weer
0: terugkomt? Nee, daar heb ik zelf niet over geschreven.
1: En ook in de berichtgeving?
0: Natuurlijk niet over mijn eigen vrouw gaan schrijven.
1: Maar toch wel over wat het armste land betekent en doet in onze wereld.
0: Ja, nou ja, het is, je hebt elk jaar de top 10 van armste landen. Er staat altijd wel ergens in de top 10. De laatste keer stond je op 9, maar is ook wel eens op 1 gestaan. Dus ja, dat is wel treurig van het land. Het is heel mooi. De mensen zijn vriendelijk. Er is nooit oorlog. Er is geen gedoe. Maar zo verschrikkelijk arm. Het is echt om te huilen. Ja, het is echt 90% van het land is werkloos. Jongeren en kinderen die hebben helemaal geen toekomst. Het is, ach man, het is... Ik moet er niet te vaak komen. Ik kan er slecht tegen, moet ik zeggen.
1: Okay. Ja. Jij schrijft voor het regio nieuws. Mm-hmm. Wat mis je in het regio nieuws? En wat is het belang daarvan?
0: Ja, wat mis je in het regio nieuws? Ja, het nieuws wat wij brengen is natuurlijk vooral... door en over, laten we het zo maar zeggen, witte mensen. De mensen die hier vandaan komen, de mensen die hier wonen. 90% van het nieuws gaat erover. Maar je leest toch best wel weinig over mensen uit andere culturen die hier zijn wonen. Ja, vaak gaat het over AZC's en over mensen die hier wel of niet inburgeren. En dat is het dan. Dus ik ben eigenlijk van plan ook nog eens een keer bijvoorbeeld over de Turken in Soest te schrijven en de Marokkanen. Er wonen hele grote groepen, duizenden Turken en Marokkanen in Soest. En niemand weet er iets van. Er zijn 3-4 moskeeën. Wat gebeurt daar? Wie zit daar? We weten het niet, want we schrijven er niet over. En dat is eigenlijk toch wel een manco, vind ik eigenlijk. Maar goed, dat betekent dat je toch wat meer moet verdiepen. Je moet contacten leggen. En het is handig als je een klein beetje Turks kan. Dan opent heel veel deuren, heb ik gemerkt. Al ken je 10 woorden, dat vinden ze prachtig. En dat zijn heel vaak leuke mensen. Die zitten ook actief in het sociale leven. In Soest zit al heel lang een wethouder van Turkse komaf. Ja, die is helemaal ingeburgerd. En Turken maken echt deel uit van de samenleving. Maar verder west weten we er niks van. Dan denk ik, ja, we zijn wat dat betreft toch wel een beetje eenzijdig. Als klant van ja, vooral toch wel weer witte mannen. Gelukkig zijn we steeds meer vrouwen op de redactie. Maar ja, dat is vooral heel lang van witte mannen geweest.
1: Is dat beneden alle pijl?
0: Nou, dat is eigenlijk wel beneden alle pijl, ja.
1: En dan gaan we. En dat zou je graag willen laten veranderen.
0: Ja, dat zou eigenlijk beter moeten. Ja, absoluut.
1: En zullen we gaan luisteren naar Boudewijn de Groot met Beneden alle pijl.
0: Prima.

0: ja, dit was beneden alle pijl. Maar alle nieuws is niet altijd beneden alle pijl, hè, Piet?
1: Nee, soms moet je wel eens schrijven over dingen die de beneden alle pijl zijn. Bijvoorbeeld mishandelingen, ongelukken of verschrikkelijke dingen die je meemaakt. Dan denk je, ja, dat is toch ook. Dat mensen dat elkaar aandoen, is toch ook beneden alle pijl.
0: Benauwt het je dat?
1: Ja, nou, dat vind ik wel altijd wel een van de moeilijke dingen van de journalistiek. Je komt ook met wel wat ellende in aanraking. En we horen van de politie natuurlijk ook wel eens dingen die wij niet schrijven, maar die wel erg zijn, van de brandweer. Details van ongeluk en branden die je niet gauw in de krant zal opdissen, maar die je toch wel hoort en meekrijgt. En op een gegeven moment ga je dat bijna gewoon vinden, omdat elke week is er wel iets. Ja, eigenlijk denk ik, oh ja, dat lijden in de wereld. Zelfs op kleine schaal, alleen al in een dorp, wat er al een leed kan plaatsvinden. Dat grijpt me wel eens aan, dat ik denk van, wil ik eigenlijk wel alles weten? Waarom verlies ik me niet in dromen en wil ik niks van de wereld weten?
0: Verwonder jij je daarover?
1: Ja, nou ja, ik hou een beetje van de filosofen. Ik ben een beetje ik vind Schopenhauer erg goed. Die zegt ook, er is zoveel leed in de wereld. Ik denk dat ik daar de rest van mijn leven maar eens over na ga denken. Waarom dat zo is. En zo zit ik er eigenlijk ook in. Er zijn geen antwoorden op, maar waarom zoveel? En alleen al in Soest, wat er allemaal alleen al gebeurt aan ongelukken, ellende, rampen die mensen overkomen, ziektes, overlijdens. Dat je denkt, waarom? Ja. Ik kom dan niet zo gauw uit en als journalist schrijf je er wel eens over, maar ja. Dat is wel een van de moeilijke dingen, vind ik, van het werk. De nare dingen die je tegenkomt.
0: En dan ga je meer met verstand beredeneren of ga je dan schrijven volgens je hart?
1: Ja, dan schrijf je het ook met jou. Je probeert het wel wat afstandelijk op te schrijven, maar wel met respect voor de mensheid. We gaan geen sensationele verhalen over ongelukken of rampen schrijven waarin we het leed van de mensen nog eens eventjes lekker flink aandikken. Daar ben ik echt een groot tegenstander van. Dat is een beetje...

0: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten?
1: Dit is Eemland 1.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïense aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïense president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon. Ietsje koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijssels Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Sticks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: niet de sterkste.
1: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kan wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in de delen van de binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie daar last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de vijfde brand in twee maanden tijd bij het bedrijf. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond ging vlak voor een voorstelling de sprinklerinstallatie af. Daardoor ontstond veel waterschade aan apparatuur en het decor. De schade blijkt onherstelbaar. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt ook een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland en...

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug bij de A27 in Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sykes Sas en de Deen Vingegaard. Tot slot het weer, bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal kan ook een bui vallen. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er dan een mix van zon en wolken en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Daarvan was Nederland niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtama Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de 4e in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had laten aansluiten bij pro-Russische separatisten. In een poging om hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft ook voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die in afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad op 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3de militair wordt vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert al geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten, waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook nog ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. En de laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan er lokaal nog een bui vallen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Hij heeft zijn platenkast weer geplunderd, de muziekencyclopedie doorgespit en een van harte aanbevolen playlist samengesteld. Luisteraars, stay tuned, want Gert-Jan gaat los. Hier is uw gastheer, Gert-Jan van harte.
4: Goedenavond, fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Gert-Jan gaat los. Ook nu heb ik weer een mooi stapeltje cd's meegenomen. En we gaan snel beginnen met Sand in Your Shoes van Al Stewart. MUZIEK

Sand in Your Shoes van L. Stewart. L. Stewart, die vooral bekend is van het hele bekende nummer Year of the Cat. En ik denk dat dat album, dat heb ik uiteraard ook, daar komt dit nummer ook vandaan, wat we nu net geluisterd hebben. Maar ik denk wel eens, als ik uit al mijn cd's, van al mijn cd's, 100 cd's moest halen, die ik mee zou nemen naar een onbewoond eiland, dat Year of the Cat erbij zit. Eigenlijk een plaat die ik met een zekere regelmaat wel draai. Niet alleen Year of the Cat is een prachtig nummer, er staan veel meer mooie nummers op, zoals Sand in Your Shoes. In de jaren 90 kwam de grunge muziek op. Ja, vanuit Seattle met bands als Soundgarden en Pearl Jam en natuurlijk Nirvana. Maar toen Kurt Cobain van Nirvana stierf in 1994, toen ging de drummer van Nirvana, Dave Grohl, ging verder met een nieuwe band. En die band heette Foo Fighters. En bij de Foo Fighters speelde Dave Grohl geen drum, maar hij speelde daar gitaar. En dat deed hij niet onverdienstelijk, zoals je kunt horen op het nummer Oh George.

De Foo Fighters met Oh George. Echt een typische, ja, typisch jaren 90 song. Ik zei net dat ik het album Year of the Cat van Al Stewart regelmatig draai. Nou, dat geldt niet voor dit album van de Foo Fighters. Ik draai het eigenlijk zelden. Ik kreeg de cd een keertje toegestuurd. Ik had een cd besteld. Ik kreeg de verkeerde cd geleverd. Het was een van de Foo Fighters. Toen dacht ik, ach, laat me zitten ook. Ik heb er niks van. Dus leuk om te hebben. Maar nou goed, Oh George, wel een prachtig nummer. We gaan snel verder naar een Canadese singer-songwriter. Die heet Doug Paisley. En ik heb op internet lopen zoeken wanneer die beste man geboren is. Maar ik kan het nergens vinden. Op zijn Wikipedia staat het niet. Ik ben er wel achter dat hij uit Toronto komt, Canada. Hij heeft een aantal schitterende platen gemaakt. In 2014 kwam het album Strong Feelings uit. En daar staat een nummer op wat ik je graag wil laten horen. En dat dit It's Not Too Late To Say Goodbye.

Ik liet dit album onlangs aan mijn collega luisteren. Die houdt ook erg veel van muziek. En die luisterde naar. En die zei toen, dit is gewoon Douwe Bob met een snor. Ik ben er maar niet op ingegaan. Een prachtige nummer, It's Not Too Late To Say Goodbye. Doug Paisley uit Canada. En de volgende zanger komt ook uit Canada. Dat is Neil Young. Neil Young die zou 8 juli jongsleden optreden in Weert. Ik was erg blij dat ik een kaartje had weten te bemachtigen. Maar helaas, de tour werd gecanceld. Want een van de bandleden van de begeleidingsband die was ziek. Dus ging niet door. Dus ik vind het erg jammer. Want Neil Young die is ondertussen al 80 jaar. En ik dacht misschien wel de laatste keer dat ik hem nog live nog een keertje kan zien. Nou, in 1972 kwam Neil Young uit met het album Harvest. Dat is echt een wereldberoemd album. Ik denk ook het best verkochte album van hem. Er staat Heart of Gold bijvoorbeeld ook op. Maar er is ook een nummer op, dat heet Alabama. En dat gaat over de stad Alabama, het zuiden van Amerika. En in het nummer heeft Neil Young heel wat kritiek op deze stad en op het zuiden. Hij beschuldigt ze van racisme, van segregatie en sociale ongelijkheid. Een protestsong, Alabama, Neil Young.

Alabama van Neil Young. Een aanklacht tegen het zuiden van Amerika. Nu was er een band, die heet Lynyrd Skynyrd. En die band die kon het eigenlijk niet zo goed verdragen. Die vonden Neil Young veel te eenzijdig. En ze besloten om een nummer tegen het nummer Alabama van Neil Young te maken. En dat nummer is heel bekend, heet Sweet Home Alabama. En in het nummer zingen ze onder meer... Well, I hope Neil Young will remember a thousand men. Don't need him around anyhow. Dus met de muziek kwamen ze tegen Neil Young in geweer. Prachtige Sweet Home Alabama.

Sweet Home Alabama, het muzikale antwoord van Lynyrd Skynyrd op Alabama van Neil Young. Overigens konden de bandleden van Lynyrd Skynyrd en Neil Young het goed vinden met elkaar. Neil Young die vond het nummer Sweet Home Alabama een prachtig nummer. En Ronnie Van Zandt, de leider van Lynyrd Skynyrd, die trad ook heel vaak op in een t-shirt met een grote foto van Neil Young. Overigens is wel apart dat Lynyrd Skynyrd niet uit Alabama komt. De band komt uit Florida. Je zou verwachten, ze komen uit Alabama en ze willen hun eigen staat verdedigen. Maar ze komen dus uit Florida. Nou, prachtig dat je zo op muzikale wijze met elkaar in discussie kan gaan. Dat is heel veel beter dan via Twitter of via X of op andere manier op social media. Twee prachtige nummers heeft opgeleverd. Alabama en Sweet Home Alabama. Dan gaan we naar een Amerikaanse band toe, dit 16 Horsepower. En 16 Horsepower, dat is een band die een aantal platen gemaakt heeft. En de band die heeft prachtige muziek gemaakt. Laten we eerst maar eens gaan luisteren, dat zal ik straks zo vertellen. Gaan we eerst maar luisteren, No Estate.

Je hoorde Low Estate van 16 Horsepower. 16 Horsepower, dat is een hele interessante christelijke band. Ze komen uit Denver, Colorado. Ze zingen heel veel over geloof en over schuld en onmacht en over verlossing. En ik las in een keer in een krant dat de 16 Horsepower werd daar gereformeerde gemeentepop genoemd. Dat ze zware thema's bezingen, maar wel op een hele prachtige manier. 16 Horsepower, Low Estate. We gaan naar een album uit 1975. En dat is een live plaat van Eric Clapton. EC Was Here heet dat album. En dat album, het was eigenlijk een soort comeback van Clapton. In de begin jaren 70 was Clapton veel afwezig. Hij worstelde met een hele zware heroïneverslaving. Daarbij was hij ook nog hopeloos verliefd op Patti Boyd. En Patti Boyd was getrouwd met George Harrison van de Beatles. En George Harrison was een hele goede vriend van Eric Clapton. Hij heeft over haar het nummer Leila geschreven. Dat ken je misschien wel. Maar toen hij terugvocht van zijn heroïneverslaving, toen ging hij weer op tournee in 1975. En dan zong hij onder andere het nummer Have You Ever Loved a Woman? En daarin zingt hij dus, bezingt hij zijn pijn over de schijnbaar onbereikbare liefde van Patti Boyd.

Have you ever loved a woman? Nou, Eric Clapton dus wel. Hopeloos verliefd op Patti Boyd. In 1979, 4 jaar nadat het nummer uitkwam, toen trouwde ik daadwerkelijk met Patti Boyd. Het huwelijk heeft 10 jaar stand gehouden, want Clapton was dan wel van zijn heroïneverslaving af. Maar hij ruilde die in voor een alcoholverslaving. Een tragische leven heeft hij geleid, Eric Clapton. We gaan naar Californië toe. En daar is Chuck Prophet geboren in 1963. En in 2014 kwam het album Night Surfer van hem uit. Een mooi album, waar onder andere Lonely Desolation staat.

Je hoorde Chuck Prophet met het nummer Lonely Desolation. Chuck die was overigens ook jarenlang gitarist van de band Green on Red. Dat is ook een leuke band, ook een paar platen van. Chuck Prophet heeft maar liefst 14 studioalbums gemaakt. Ik heb er maar eentje van, dus ik denk dat ik binnenkort maar weer eens een keertje op eBay moet gaan zoeken naar de andere cd's van hem. Heerlijke muziek, Chuck Prophet. De volgende zanger is vrij onbekend. Hij heet Eric Taylor. Het lijkt me wel jammer dat hij onbekend is, want hij heeft echt prachtige muziek gemaakt. In 1935 kwam het album Eric Taylor uit. En daar staat het nummer Deadwood op. Daar ga ik nu laten luisteren.

Ja, dit is eigenlijk muziek die je in de herfst moet luisteren. Op een regenachtige avond. Als het buiten stormt, dan moet je eigenlijk met een goed glas whisky deze cd opzetten. Eric Taylor, prachtige muziek. Toen Tony Joe White stierf in 2018 op 75-jarige leeftijd, toen vonden ze bij hem in huis allerlei demo's liggen die hij eerder had ingespeeld. En het werd besloten om die demo's uit te werken, om daar nog muziek aan toe te voeren. En toen werd in 2021, 3 jaar na zijn sterven, een postuum album uitgebracht, Smoke from the Chimney. Dat is een prachtige plaat. De basis vormt dus de gevonden demo's van Tony Joe White. Een aantal muzikanten hebben wat aanvullingen gemaakt. En ik zou zeggen, ja, luister naar het resultaat. Listen to your song.

Listen to your song. Nou, meneer Tony Joe White, ik heb dat met plezier gedaan. We gaan naar het laatste nummer van deze aflevering. Dat is van de Chris Isaac en het nummer heet Lie to Me.

Chris Isaak met Lie to Me. Maar ik ga niet liegen. Het is de waarheid. We zijn het einde gekomen van deze aflevering. Ik hoop dat je genoten hebt van de muziek. En ik zou zeggen, een hele prettige avond. En tot de volgende keer.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Sujok heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Sujok werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidig premier Magyar wil de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Sujok aan om op te stappen. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week nog luchtaanvallen uit. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor 1 miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn nog wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. De komende dag ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: De wereld om ons heen verandert. Steeds meer onschuldige mensen krijgen te maken met geweld. Jong en oud. Erwin van Dijk oppert. Laten we met z'n allen een vuist maken en zeggen: stop zinloos geweld.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3de militair wordt vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen met de brug waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui, minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: De wereld om ons heen verandert. Steeds meer onschuldige mensen krijgen te maken met geweld. Jong en oud. Erwin van Dijk oppert. Laten we met z'n allen een vuist maken en zeggen: stop zinloos geweld.

0: 70s en 80s. Veel plezier met In The Mix op Eemland 1.
1: Leuk dat je luistert naar Eemland 1. Met dit uur een lekkere set van DJ Elroy.
2: Yeah, Monk Sunrun.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteravond laat weer terug naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit.